0: Zuid-Afrika,
1: dat moet je vragen. Zuid-Afrika, dat moet je vragen.

0: Ik heb nog een vraag.
1: Dat is dus uit de zakken.
0: Dus dan gaat naar vragen voor de Frans 525 Linton, dus dan gaat de 497 Rossement présidentiel. Il n'y a rien d'apparent, là, 204 EPC, le 204 Action RV, le 404 va être aux communications.
1: On a 204.
2: Allez, 110.